chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop

chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop